De hond was een poek drie of toch ook iets was en die hoop meer als drie man had. Voor ons wij groot de hond voorbij gerend is. Voor ons is de overfeest dat zijn jokkleidig heimer, dat is ook tot die eind los. Zijn 14 dagen ziegen en die was niet meer was in het revier draus passiert. Had de overfeest gezegd, zijn niet zo deppert, ruf me aan. Had er gezegd, dat geht er niet, du gehst er niet zijn telefoon. Had de overfeest gezegd, brauch ik niet. Ik heb seit drie dagen een hond, der kan telefonieren. Had de jokkleidig gezegd, du Jägerlein, den kannst du am Stammtisch erzählen, niet bij mij. Had de overfeest gezegd, na ruf me aan. Had de nächsten Tag schon geleid im Forsthaus. Brrrk, wup! Hé, dat zegt de hond. Hat er gesagt, der Jagdleiter zu einem Hund ist der Herr Oberfürster daheim. Hat der Hund gesagt, wuh! Hat er gesagt, ist Frau Oberfürster daheim. Hat der Hund gesagt, wuh! Hat er gesagt, der Jagdleiter zu einem Hund, was tanzen die zwei? Hat der Hund gesagt, wuh!